0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen.
0: SOBFM weerbericht.
1: Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde dit soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: free.
1: Beveland raakt je. SOBFM. Streekomroep de Bevelanden.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
2: Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluiten bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug.
0: SOBFM, weerbericht.
2: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluitte bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1 met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
2: Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. Vanmiddag om 2:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden, in het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

Goedemiddag, dat was hem weer, de Airplay Track voor deze week. En weet je wat heel leuk is? Ik weet de Airplay Track al voor volgende week. Ja, ja, ik heb er een vinger in de pap gehad in dit geval. Ja, een echte grote, dikke, vette vinger in de pap om het uitzoeken van de Airplay Track van deze voor volgende week. Mag ik het overklappen? Ik denk het wel mag van Ad. Ik mag hem wel verklappen. Ruben Hillen is volgende week de Airplay Track hier op Streekberoep de Beverlanden. En ik zeg een hele goede middag namens Saskia en ondergetekende. Fijn dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van de Kettingreactie op je radio op deze zondag. Strakjes Saskia met een update van wat er allemaal gebeurde op deze dag. En natuurlijk de jarige. We hebben natuurlijk nog streeknieuws en alles wat er voorbij komt. En we praten straks met de interim directeur van dit radiostation. Want ja, er staat nogal wat te gebeuren. Er is nog wat onduidelijkheid. En ik denk, nou laten we dat op de radio dan eens even met z'n allen even duidelijk maken. Hoe en wat het allemaal dan precies zit. En wat er nou in de toekomst allemaal gaat gebeuren bij Streekomroep de Beverlanden. Nou, wil je dat ook weten? Moet je gewoon lekker blijven luisteren. En daarnaast natuurlijk de allerlekkerste muziek zoals deze van Kim Wild. Kids in America.

0: gezellig dat je luistert. Het is zondag 11 oktober. Mijn naam is Saskia en het is nog precies 81 dagen tot 2027. Maar zover zijn we nog lang niet, dus eerst even terug in de tijd. Want wat gebeurt er allemaal op deze dag? We beginnen in 2020. Midden in de coronapandemie passeert India de grens van 7 miljoen besmettingen. En daarmee was het, na de Verenigde Staten, het land met de meest geregistreerde coronabesmettingen ter wereld. En in 1978 opende koningin Juliana de vernieuwde Moerdijkbrug over de Hollandse Diep. Een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. En was vroeger alles anders? Nou, op televisie in ieder geval wel. Want in 1968 zond Veronica de allereerste aflevering uit van een muziekprogramma Countdown. Een programma dat later razend populair zou worden met natuurlijk heel veel videoclips en bekende artiesten. En die mogen vandaag kaarsen blazen. Prins Constantijn, de jongste zoon van prinses Beatrix. Daryl Hall van het succesvolle duo Hall & Oates, bekend van hits als Mean Man Eater en Out of Touch. En acteur Rick Engelkes, die we natuurlijk kennen als Dr. Simon uit Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Dag en nacht.
2: 105 SOBFM.

Dancing with Tears in My Eyes. Gaat ook een beetje op voor de medewerkers hier, hoor, moet ik je vertellen. Dancing with Tears in Their Eyes. Ja, want ja, de radio gaat stoppen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Hoe zit het nou helemaal precies? Is het allemaal zo zwart-wit en wordt de soep gegeten, heet gegeten zoals die opgediend wordt? Nou, om daar allemaal achter te komen, bel ik zometeen met de directeur Roland Goh.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

Ook Borselse kinderen ontbijten met de burgemeester. Goedemiddag, dit is het Streeknieuws en ik ben Saskia. Want een ontbijtje op het gemeentehuis, dat maak je als basisschoolleerling ook niet iedere dag mee. Maar in Borselen mocht een groep kinderen vrijdagmorgen aanschuiven in de raadzaal in Heend in Zand. De klas van kinderburgemeester Rossel ging daar samen met loco-burgemeester Kees Weststraten aan tafel. En er stond van alles klaar. Brood, yoghurt, kaas en lekker vers fruit. Ook een aantal lokale ondernemers schoven aan. En die vertelden de kinderen waar al dat lekkers vandaan komt en hoe het wordt gemaakt. Het was allemaal onderdeel van de Nationale Schoolontbijt, waarmee aandacht wordt gevraagd voor een gezonde start van de dag. En in Borselen was het niet het enige gemeente die meedeed, want eerder deze week mochten ook kinderen uit Kamplant al ontbijten op het gemeentehuis van Noord-Beveland. Anna.

Hot Chocolate en The Girl Crazy en daarvoor Busy en Anne uit de beste zangers van dit seizoen. Lekkere plaat trouwens. Zometeen na 1 uur zijn we bij je terug voor het tweede gedeelte, de kettingreactie. En dan gaan we praten met Roland Govers. Hij is directeur streekomroep te Beverlanden over de veranderingen.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Relight My Fire. Je hoorde natuurlijk Take That aan het begin van het tweede gedeelte van deze aflevering van de Kettingreactie. Zometeen ga ik praten met de directeur van deze omroep, SOBFM, streekomroep de Beverlanden, over de veranderingen die staan aan te komen. Je hoort hem zometeen aan de telefoon. Roland Govers, na Hans de Boy en Thuis Ben.

0: Voor sommigen was het een bliksemflits bij heldere hemel. Althans, als je naar onze website ging. Streekomroep de Beveland stopt met 1 januari met de huidige radioactiviteiten op FM en DAB+. De omroep gaat zich meer richten op online nieuws, video's, podcast en programma's waarin beeld en geluid worden gecombineerd. Dat maakte directeur Roland Govers afgelopen donderdag bekend in een brief aan de vrijwilligers. Roland, ik heb je aan de telefoon. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ik kreeg ook inderdaad op mijn app en zo en in mijn socials kreeg ik wel berichtjes van gaan jullie stoppen? Maar jullie maken toch radio en zo? Maar we moeten even terug naar het begin. Jaren 80, toen wij begonnen met de lokale omroep Goes, de lokale omroep Borselen. Toen was het veelal muziekprogramma's. Maar de media is een beetje veranderd en we zijn naar het internet gegaan. We zijn naar de socials gegaan. Kortom, er wordt meer gevraagd van lokale / streekomroepen.
1: Ja, dat klopt. Bijna alle streekomroepen zijn wel ontstaan vanuit radio. Vandaar dat er inderdaad nu wel vragen gesteld worden van hoe zit het nu? Ja, de laatste jaren wordt er heel veel van ons gevraagd waar de streekomroep aan moet voldoen. En het is volledig geschoven naar de journalistiek. Dat vraagt wel wat veranderingen. Want puur plaatje draaien, dat wordt niet meer van ons verwacht. Wat heel jammer is, want de meeste DJ's doen dat het liefste. Wat ik ook heel goed begrijp. En de regels die waren al de laatste jaren verscherpt naar 50% eigen content en 50% muziek. Maar er werd niet zoveel op gecontroleerd. Maar in 2028, als de nieuwe mediawet ingaat, dan wordt het echt wel een vereiste.
0: Ja, want de nieuwe mediawet geeft er nu voor. We zijn in Nederland nu met ongeveer 240 lokale omroepen. En het moet terug naar 80 streekomroepen. Nou, streekomroep de Beverlanden, daar zit het al in de naam. Dat is al een streekomroep. In het land zijn verschillende omroepen al bezig om te clusteren tot één omroep. Dat gaat makkelijk en soms wat moeilijker. Maar goed, Zeeland is een dun bezaaide provincie. Was het niet mogelijk om bijvoorbeeld met de collega's van bijvoorbeeld Walcheren, Schouwen-Duiveland of zelfs Vlaanderen wat gezamenlijk te doen?
1: Ja, we hebben wel gesprekken gehad natuurlijk onderling, want wij houden elkaar wel in de gaten en vriendschappelijk gaan we sowieso goed met elkaar om. Het probleem blijft toch de content die je moet gaan vullen. 50% van de tijd is veel. Dan moet er ook veel gebeuren. Ja. In de regio zelf. Kijk, in de Randstad zal het probleem wat minder zijn, omdat daar veel meer gebeurt. Veel bevolkt, er gebeuren veel meer dingen. En dat is in een gebied als de Beverlanden, is dat toch een stuk lastiger.
0: Ja, was er niet een mogelijkheid vanuit de overheid om te zeggen van nou, als je dat zo zit en je zit in die regio of die regio, om dat op een bepaalde manier aan te strepen, zeg maar, te veranderen?
1: Het zou best kunnen, maar ja, ik heb de regels ook niet bedacht, helaas. En ik denk dat ze gewoon toch een collectief iets hebben bedacht.
0: Ja.
1: De meeste dingen worden bedacht vanuit Den Haag en in dit geval ook Hilversum. Ja, dat is natuurlijk niet in een gebied als Zeeland.
0: Nee, het is logisch. Een aantal vrijwilligers waren duidelijk verdrietig. Ze hadden ook iets van emotionele dingen. Van ja, god, ik wil graag radio maken. Het is natuurlijk jammer dat je afscheid gaat nemen van die mensen wat betreft radio. Want er zijn nog andere opties natuurlijk wat ze zouden kunnen doen.
1: En ik begrijp... Ik begrijp de emoties zelf ook, heel erg zelf. Ja, hun passie verdwijnt bij de streekomroep. In het land hoor ik diezelfde verhalen natuurlijk. En er zijn ook radiomakers die zitten nu ook in het bestuur, die met de nieuwe regels mee moeten gaan. En die begrijpen die regels ook wel. En ja, ook hun nemen die moeilijke besluiten. Ja, ik vind het heel spijtig. Maar en ik hoop dat ze allemaal, als ze radio willen blijven maken, weer een plek gaan vinden. Daar waar ze radio kunnen blijven maken.
0: Ja. Nou, in ieder geval, streekomroep de Beveranden gaat gewoon door. Na 1 januari. Zonder radiopoot, zullen we dan maar zeggen.
1: Ja.
0: Wat is de toekomstplan? Want we hebben het over meer video's, meer podcasts en dat soort dingen. Is dat ook de toekomst trouwens van streekomroepen?
1: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk naar de verschuiving, we moeten ook meer kijken naar jongeren natuurlijk. De grote doelgroep blijft wel 35 tot 65. Dat is al een hele grote doelgroep. Daarnaast moeten we kijken naar andere doelgroepen. Nou, in ons geval willen we toch naar de jongeren gaan bereiken. Radio en jongeren, dat was al toch wel een dingetje. En ik verwacht dat video, zeker op de socials, dat trekt enorm aan. Nou, korte video's, korte uitlegvideo's, explainers, daar kun je het nieuws wel brengen. En ik denk ook dat de nieuwe groep vrijwilligers die straks hopelijk aan boord komen, die zullen voor of achter de camera kunnen staan. Met mobiel kunnen filmen, verslagen gaan doen bij verenigingen. Het kan sport zijn, maar het kan ook een cultuur zijn. Dus het wordt meer breder getrokken, meer verhalen uit de streek.
0: Ja. Ja, Govert, namens mij wens ik jullie natuurlijk heel veel succes met de nieuwe opzet van Streekomroep Beverlanden. Saskia en ik blijven ons programma nog lekker vrolijk maken tot eind van het jaar, 27 december. En dan doen wij ook onze microfoon dicht. En ik vond het een eer en een genoegen om een deel uit te maken van dit hele mooie radio- en televisie- en redactieteam.
1: En ik ben heel blij dat jij bij ons zeker nog tot het einde blijft.
2: Beverland raakt je dag en nacht. SOB FM.

geldt ook een beetje voor strekkenbroep, hè. Je kan ons nooit uit elkaar halen. We blijven altijd bij elkaar. Dat is een strekking. Never Tear Us Apart, In Excess en daarvoor Sommieux en Feels Part 2. Zometeen na de break ben ik bij je terug voor het tweede gedeelte van de show. Het laatste gedeelte van dit weekend alweer. Ja, het gaat snel. Maar we hebben nog Saskia met wat streeknieuws voor je. En heel veel lekkere muziek. Straks zometeen na de break al gelijk de Jungle Brothers uit de jaren 90. What You Waiting For? Ken je die nog? Ik dacht van Joan Jett en de Blackhearts. Laat ik die ook eens even afpoetsen. Joe Jackson, Sia, Cool in the Gang en Lois Lane staan nog allemaal in het rijtje voor vanmiddag. En dat allemaal straks op je radio. Met nu die hele mooie Hotel California. Hier zijn de Eagles.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd, 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.
4: De beste muziek en de leukste onzin. Elke week in de kettingreactie.

Dit was zo'n plaat die destijds draaide in de Blauwe Steen. In de jaren 90 was het een hitje. Jungle Brothers, What You Waiting For, was ook een plaat die ik regelmatig op de radio voorbij hoorde komen. En misschien vind je het nu wel een hele irritante plaat. Dan is dit zeker niet.

0: bij het laatste station in Goes, Henkesand of Schravenpolder. En heb jij misschien camerabeelden waarop iets te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Anoniem mag natuurlijk ook. Dan kun je bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. En is er bij jouw laadstation ook een kabel verdwenen? Doe dan vooral aangifte. Dat kan ook online via de website van de politie.
1: Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk, de kettingreactie.

Hoi, ik ben Saskia en ik heb nog wat streepnieuws voor je, want in Goes komt een compleet nieuw ziekenhuis. Het huidige ADRZ is behoorlijk verouderd en daarom moet er achter het bestaande gebouw een nieuw ziekenhuis verrijzen. Kostenplaatje, maar liefst 294 miljoen euro. Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw na de zomer van volgend jaar en kunnen de eerste patiënten er eind 2029 in. In het ziekenhuis worden ze 20% kleiner, maar volgens de directie wel een stuk slimmer ingericht. Zo komt de verpleegafdeling straks allemaal op één verdieping, waardoor medewerkers makkelijker kunnen samenwerken. En ongeveer de helft van de patiëntenkamers wordt eenpersoons. Tijdens de bouw blijft het huidige ziekenhuis gewoon open. Patiënten moeten er zo min mogelijk van merken. Deze week vraagt het ADRZ de financiering aan. En begin volgend jaar moet duidelijk worden of de bouw definitief ook door kan gaan. Tot zover mijn bijdrage voor dit weekend, 11 oktober 2026. Volgende week ben ik ook weer bij je terug, samen met Henk. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Tot volgende week.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

Van heel erg lang geleden was dat Paul Anka en The Lonely Boy. Hij opende deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Ook dit uurtje zit weer boordevol met leuke muziek, voornamelijk uit het verleden en ook nog wat uit het heden. En dat allemaal afgewisseld met nutteloze informatie.

Het herkenbare geluid was dat van de Doobie Brothers. Een hitje van hun uit 1976, Taking It to the Streets. En ik neem je mee terug in de geschiedenis naar de 11e oktober van het jaar 1811. In New York werd toen de eerste door stoom aangedreven veerpont in gebruik genomen. Het schip heette de Juliana en werd gemaakt door John Stevens.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: Asha Banks was dat een Anything But. In 2024 bracht ze haar allereerste single uit en die heette So Green. In de afgelopen jaren heeft ze al meerdere singles uitgebracht en ze heeft ook een tour gemaakt door Noord-Amerika en Europa.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden krijg je nog muziek van Niels Sedaka, Kylie Minogue en de Four Tops. Maar eerst Danny Fabri. John Wesley.

Het origineel was afkomstig van de formatie Ferrari. Dit was de Vlaamstalige uitvoering. Die werd gebracht door Danny Fabri. Het heette nog steeds Sweet Love. Het is tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Bert Keizer. De beste jaren van je leven zijn de jaren waarin je denkt dat de beste jaren van je leven nog moeten komen.

0: 1-hit wisten ze te scoren en daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen. Wild Shelly was dat en Play That Funky Music.
1: Dit is John

0: Hij is een van de weinige zwarte rock and roll artiesten. Carlin Jeffries was dat met een hit uit 1991. Heel, heel rock and roll.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: 105 SOBFM met nu de hoofdpunten van het nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
4: SOBFM, verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 105 SOBFM.
6: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

Uit de jaren 60 was dat. Neil Sedaka en Breaking Up Is Hard To Do. Biologen die hebben haaien die ze voor de kust van Brazilië hadden gevangen getest op cocaïne en ze hebben ontdekt dat de dieren een hoog cocaïnegehalte bevatten. De wetenschappers vermoeden dat de cocaïne via drugslabs of via de uitwerpselen van gebruikers terecht is gekomen in de oceaan. Het effect dat cocaïne heeft op de haaien, dat moet nog worden onderzocht. Maar eerder onderzoek toonde aan dat sommige recreatieve drugs een vergelijkbaar effect hebben op zeedieren als bij mensen. Een onderzoek uit 2021, dat wees uit dat forellen verslaafd kunnen geraken aan de drugs.

eigenlijk de enige hit die we van hem kennen. Joe South was dat en The Games People Play. En dit is een gouden ouwe van Jules de Korte. Oh.

Ze kan zingen, ze kan dansen en ze kan acteren. En Kylie Minogue was dat en de Time Bomb. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar Jules de Korte. En Hallo Koning Onbenul. Iets totaal anders nu in het Muziekpaleis. Dit zijn de Doors. Love her.

Dat was tevens ook de titel. Don't You Love a Medley. Je kan luisteren naar The Doors. De volgende formatie die werd opgericht in 1956. In 1964 hadden ze hun eerste hit te pakken. En dat was met de single Baby I Need Your Lovin'. Daarna zouden nog vele hits volgen. En hun laatste top 40 hit die hadden ze te pakken in 1989.

0: Wordt opzwangend dan nog een keertje met Going Loco in Acapulco.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De paus mag geen orgaandonor zijn.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Ze waren afkomstig uit Denemarken en we kennen ze eigenlijk alleen maar van deze hitsingle. De formatie Infernal was dat, From Paris to Berlin.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Een plaat die je niet erg vaak hoort, maar het blijft wel een hele mooie. Afkomstig van de formatie Depeche Mode, dat was Strange Love.
1: Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.
0: Tot zover de zondagmiddagaflevering van het Muziekpaleis hier bij Streekomroep de Beverlanden. En wij sluiten af met degene die vandaag jarig is. En dat is Kerry Melliber van de Steve Miller Band. Hij wordt 80 jaar.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jaar.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. Twee andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en İzmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 1

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
2: SOBFM, verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
4: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beverland.

0: SOBFM, Streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De Jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 105 SOBFM.

0: 105 SOBFM. Met nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Er is één persoon aangehouden. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
0: SOBFM, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 105 SOBFM.
3: Thuis, op je werk of onderweg. 105.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: Thuis, op je werk of onderweg. Eén met Beveland.
1: In de polder, aan het water of in de stad. Beveland raakt je. Streekomroep de Bevelanden.

0: SOBFM. Streekomroep de Bevelanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Bevelanden.
0: 105.

0: De beuk erin, zeg maar. Ramones met Rock'n'Roll High School. Breng ik terug naar het einde van de jaren 70. Dat was van de soundtrack van die film. Het werd een single hit pas in 1980, toen Phil Spector het had geproduceerd. Hartelijk welkom bij sessie 612.
1: Muziektherapie.
0: En wat stort deze sessie zo al over je uit? Nou, natuurlijk hoor je straks het laatste popnieuws. Verder bijvoorbeeld een liedje uit een erg roze bioscoopfilm. Er is gekkigheid uit de jaren 70. Een albumtrack van een classic langspeler, de Fab Four. En vanzelfsprekend nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1974.

Een deun met een extreem lang intro. Laura Lee stond net als Sweet Cloud and Rain op het debuut solo album van David Gates destijds, First in 1973. Maar Sweet Clouds and Rain, dat werd een ongelofelijke klassieker. En toen ze dit op single uitbracht, een jaartje later in 1974, dus Laura Lee, toen bleef hij gewoon in de tipparade hangen. Nou, jammer. Was hem blijkbaar even niet gegund. Goed, je luistert naar Muziektherapie en dat betekent zometeen na de derde plaat uiteraard weer het popnieuws. Tot die tijd Dizzy Man's Band met een nou niet al te positief gestemde tekst. Shocking.

De stem van Creedence Clearwater Revival is straks opnieuw te horen in Las Vegas Planet Hollywood. John Fogerty treedt daar op 11, 12 en 13 februari op. Meer dan 50 jaar actief en over een paar weken staan ze toch weer op het podium. Aerosmith. Op 29 oktober en 1 november vindt in de Hollywood Bowl een mega evenement plaats. California Dream On. Met onder andere de Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Duff McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell, Marcus King, Sammy Hagar en Slash. In Europa is er nog steeds veel minder publiek voor, maar in de VS zijn het echt grote namen. Het country duo Brooks & Dunn. Voor het eerst in 18 jaar gaan ze optreden in Australië, nog zo'n land met een country cultuur. In maart gaan ze richting Down Under. Bowie 80, dat is de naam van het programma dat tot en met volgend jaar de 80ste verjaardag van David Bowie viert. Tentoonstellingen, concerten, theatervoorstellingen, uiteraard vergezeld van allerlei speciale merchandise. Bananarama komt volgend jaar met een Greatest Hits Tour. Too Hot to Handle is de naam. En Karen Woodward belooft, we promise a night of real 80s nostalgia. And along with our special guest, guarantee an evening that will have everyone dancing and singing along.

De compositie en de hits zijn natuurlijk van veel langer terug, maar dit was een opname uit 2019. Born on the Bayou, hartstikke live, John Fogerty at Red Rocks. Muziektherapie, we gaan een artiest erbij pakken uit Jakarta. Die komen niet zo heel vaak voorbij. Taco.

heel bijzondere sfeer. En het blijft een fraaie plaat. Taco Okkersen heette die met zijn Putting on the Ritz. We gingen terug naar 1983. In dat jaar werd het een millionseller in de Verenigde Staten. Het nummer kwam maar liefst op nummer 4 terecht in de Billboardlijst. Je luistert naar Muziektherapie. We zoeken het wat dichterbij. Ik zei het al, muziek uit een zeer roze bioscoopfilm. Ben jij er naartoe geweest destijds? Barbie, Dua Lipa deed ook mee.

Ze speelde Mermaid Barbie en ze scoorde behoorlijk met Dance the Night uit 2023. Dat op 111 jaar kwam ze op nummer 13. Afkomstig dus van Barbie, die album Dua Lipa en Dance the Night. Er wordt nog altijd gesproken over een mogelijk vervolg, maar aangezien de hoofdrolspelers heel goed weten wat ze waard zijn, zijn de bijbehorende prijskaartjes blijkbaar een beetje een probleem. Dus nou ja, afwachten of het er ooit van komt. En dan een verschrikkelijk eind terug in de tijd. 1968 maar liefst.

0: Slecht 26 was hij toen hij bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Jammer hoor. Otis Redding en I've Got Dreams to Remember.
1: Muziektherapie, albumtrack.

0: Zanger Fish is al een tijdje nu officieel met pensioen. Dit was Marillion van het album Misplaced Childhood. 1985 schrijven we Heart of Lothian.
1: Muziektherapie.
2: Muzikale therapie.
3: El ilaj bil musika.
4: Therapie muzikaal.
0: En dan de doorbraak in Frankrijk voor Madness. Voor het eerst kwamen ze op één.

0: Madness and My Girl. En we blijven nog eventjes in Engeland en op een heel speciale manier eigenlijk. De sluitingsceremonie van de Spelen in Londen. Dat was 2012. Een van de vele optredende artiesten, want ja, ze kunnen daar nogal uit een arsenaal putten in dat land, was George Michael. En hij nam de gelegenheid te baat om meteen zijn nieuwe single te doen.
1: Muziektherapie, das Radio, die je vriend is.

0: Voor de 16e en 17e keer werd het opgenomen. I am the Walrus. De Beatles, kwart voor de Fab Four in muziektherapie, zoals elke week. Nog een paar dagen en dan is het 10 jaar geleden dat Bob Dylan geschiedenis schreef. Als muzikant ontving hij de Nobelprijs voor literatuur. Uiteraard vanwege zijn bijzondere teksten.
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag erbij, mag Mozes kriebel.

0: Voor het album Self-Portrait uit 1970. Wigwam van Bob Dylan met op piano Al Kooper.
1: Je knapt er echt van op, hè? Als echt niks anders meer helpt. Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Dan verplaatsen wij de microfoon, want daar gaat het natuurlijk om bij radio, naar december 1969. De 9e aflevering van Monty Python's Flying Circus werd uitgezonden. En daar zat een regelrechte klassieker in.
2: I never wanted to do this for a living. I always wanted to be a lumberjack. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant larch, the redwood, the mighty Scotch pine. With my best girl by my side, we'd sing, sing,

Een van de zeer historische komische televisieprogramma's Monty Python's Flying Circus. Je hoorde de Lumberjack Song. Mijn naam is René van der Beelen. Dit is Muziektherapie sessie 612. Graag maar weer tot volgende week.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31 die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zijn fraaie tijden voor de bluesliefhebber. Er is heel veel uit op de markt en er komt nog veel meer aan. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. Ik heb 14 tracks voor je uitgekozen om eens te beluisteren. Niet allemaal even sterk, want dan krijg je wel een totaal overzicht zo wat een artiest kan. Soms pak ik dan van een cd niet de eerste track, want dat is meestal de beste. Maar de tweede, de derde, de vierde, et cetera. Ik wens je veel plezier. We gaan beginnen in de States met BB and the Bullets. Wrong Side of the River heet hun tweede album. En daarvan Freak Show. MUZIEK

En toen was hij opeens afgelopen. Ja, dat is ook wel weer bijzonder. Een instrumentale hit gaat het misschien niet worden, maar het klinkt wel goed. Ik denk dat hij nog verder afgemixt moet worden. Dat idee heb ik van deze single van Chris Corcoran en his band. Dat komt met een cd die gaat The Burner heten. Opgenomen hier in Nederland, dat is wel weer leuk. Een prima nieuwe studio, Natural Records Studio in Sipculo in Overijssel. Ja. En The Burner heeft Chris daar laten opnemen. Onder leiding van Walter Wilhelm, Bo Brokken en Harm van Essen. Die samen allemaal de productie deden. Wie is die Chris dan? Nou, dat is een Britse gitarist die in Brittannië met heel veel bandjes toch wel samen speelt. En gekend wordt als een flinke, stoere gitarist. Ik heb alleen deze track. Binnenkort meer erover. Dan laat ik je het hele verhaal horen. Nu snel door met Anthony Giraci. Je weet wel, die toetsengigant. Die deze keer in eigen beheer Where Were You heeft opgenomen. Say La Ti Da.

Mooi, en een keer weer wat anders zullen sommige mensen ook zeggen. Het gaat over Naptown Blues, zo heet het album, van Christopher Wise en The Tellers. En Christopher Wise en The Tellers hebben een eerbetoon gebracht aan Naptown, hun geboortestad. En dat ligt in Indianapolis, maar dat niet alleen. Daar kwamen ook Leroy Carr en Scrapper Blackwell vandaan. Dat zijn bluesartiesten uit de 20e en 30e jaren. We hebben denk ik ook flink toen in de tijd aan de weg getimmerd en hun eerste opname gemaakt met behulp van J.A. Guernsey. En dat was de plaats. Platenbaas daar in Naptown. Naptown Blues, een geweldig leuke cd. How Long heette trouwens het nummer dat ik ervan draaide. Dan over naar niemand minder dan Eli Paperboy Reed. Ja, dat is altijd zo'n grensgeval. Soul, een klein beetje roots, een klein beetje country. Van alles gooit meneer Reed erin. Maar hij heeft al een prima cd uitgebracht, Getting There.

Afgelopen week hoorde ik iemand zeggen, het zijn de jongens van de blues die eigenlijk de Black Keys van de blues, zeg maar. GA20 en Charlie Musselwhite. Jonkies en een door de wol geverfde Charlie Musselwhite, die al 60 jaar in het vak zit. Mooie combinatie. Verkoophit van dit moment ook het album Blues Now en daarvan Strange Land. Blijvende steeds bij Delmark Records, een label dat lang weg is geweest en nu weer terug is met een paar releases. Ja, ik weet het, die labels hebben het allemaal zwaar, want ze concurreren nogal, zeg maar. Maar er is wel leuk opgenomen. Jemiah Rodgers is de naam, komt uit Chicago. Het album heet dan ook Chicago Cowboy. Staan 12 tracks op. Tell me what it is.

Er zit wel een heel mooie slide guitar in deze song. Running Ragged werd gezongen door Jenny Grouse. Jenny Grouse ken je misschien als de leadzangeres van de A.V. Grouse Band. Maar nu dus solo. Het album heet Music House. Eigen productie, eigen beheer. En dat is altijd wel moedig, want dan moet je het hele bedrag van de cd eerst voorschieten. En dan maar hopen dat terug te verdienen met optredens. Want zo gaat het altijd. Jenny Grouse, Music House. We gaan het volgen. Nu door naar Kelly. Kelly's lat 32 jaar in het vak. 18 cd's verder. Dat is Mr. Chairman.

Wanneer ik zeg Andrew Heisler, dan zal je dat weinig zeggen, denk ik. Het is de eigenlijke naam van niemand minder dan Pokey Lafarge. En dan gaat bij jou het lampje natuurlijk wel branden. Zijn nieuwe cd heet Rent Money. En daarvan draaide ik The Thing, de openingstrack. En zoals het altijd gaat bij Pokey, hij gaat alle genres zo'n beetje langs. Dat ga ik niet doen in Black & Blues. Ik hou het wel bij blues met soms een klein uitstapje naar links en naar rechts, maar niet te snel. Reverend Raven en Westside Andy bijvoorbeeld. En zij maakten het album Way Back Home in the States en daarvan Crazy About My Baby.

0: Nou Wim, wie is dat dan in de Hall of Fame die we net hoorden? Dat was niemand minder dan Robin Trower. Robin Trower, die was vroeger toch wel zeer actief bij de band Procol Harum. Is een oude rot in het vak en kan eigenlijk op zijn lauweren gaan rusten. Dan wel zeggen van, nou, ik draai en speel voornamelijk al die oude hits af. Nee, daar kiest hij niet voor. Hij heeft gekozen voor een spliksplinter nieuw album. Dat heet Shine. En daarvan draaide ik The Missing Piece. Snel door dan in Black and Blues met de Joanna Connor Band. Vorige week al iets van gedraaid. Het is een live cd. De band bestaat uit 4 personen, maar ze maken geluid voor een heel fijne, grote band. Wat ga ik ervan draaien? Ik dacht, you're so fine.
1: You're so fine.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, lekker hoor, zo'n live cd. Lekker stevig gespeeld van Joanna Corner. We gaan langzamerhand afsluiten dit uur van Black and Blues. Binnenkort natuurlijk meer. Het is een doorsnee van wat er zo is uitgekomen in de afgelopen week en weken die staan te komen. Ja, daar staat ook heel veel blues bij. Dat beloof ik bij deze. Hopelijk zie ik je graag zeer spoedig weer terug. En je maakt het mij altijd makkelijk wanneer je je voorkeuren laat weten. @Wim Velderman. Daar hou ik daar echt rekening mee. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een heel fijne dag. En zoals altijd, ja, gaan we eruit met nog één. Steve Howell, Dan Summer en Jason Weinheimer. Wat ga ik daarvan opzetten? Eens even kijken. Ik zie het album I Don't Mind. En dan kies ik uit een boogie. De Choo Choo Choo Boogie. Fijne dag nog. Dag.

0: SOBFM. Streekomroep de Beverlanden. Nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Bevelanden, nieuws en weer.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
0: 105 SOBFM.